Nur das 12. Kapitel in Hosea, der erste Satz war. Ephraim dat an den Wind feide und jacht den Ostwind hängeron. He vermehrt Leges in Gewalt. Wieder he macht einen Bund mit Assyrien und eich wort no Ägypte gedrocht. Der Herr Gott haft auch einen Streit mit Juda und wort Jakob so strofe aus seine Wege sind. He wort am Trägtholer so aus seine Wege sind gewasst. Hij reep zijn broeder zijn haak en dat mutter lief. En zijn kraft deed hij met God streven. Jo, hij deed met een engel rosselen en kreeg de eeuwenhand. Hij hield en vroeg nu een gevallen van hem. Hij vond aan bij battle en daar reed hij met ons, zo goor de Heer God, de almachtige Heer God. De Heer God is zijn ongedenk. Daarom, kom terug nu dien God en betracht erbarmen en gerechtigheid. Een luwe emmer verdien God. Jakob weer een man die de verste wil zijn. Hij wil even zijn broeder gewinnen. Hij weer hingen lastig. Maar dat kwam de tijd waar hij met God alleen moest zijn. En daar bij een kleine fluss deed God met hem rooselen. De schrift zegt dat Jakob den eeuwenhond houdt. Maar God houdt hem aan je zijn macht. God vroeg Jakob wat zijn naam weer. En hij zei, ik zie Jakob. Als Jakob toestone deed waar hij werkelijk weer, dan kan God hem zegenen. Also, als Jakob zich tot God handgeeft, weer dat werkelijk zijn gewenst. Mensen kennen met God strijden zo lang als ze willen, of ze worden niemals gewennen, maar ze zich gans tot God handgeven. Mijn vriend, hoe lang wist u jij in God strijden? Hier op met die strijden en lood hem in die leven, den Eberhund habe, battle wir die Stadt, wo Gott Jakob erst trafe deed, und dort ist, wo Gott weiter mit am Gemeinschaft hod. Dort erste Mal traf Jakob Gott hier, als er von seinem Bruder wegrand. Dort wir die Stadt, aber wo Israel ein goldenes Kalf anbeten deede, als sie sich von Juda gescheit hodde. Und dort wir nach so ein Hosea seine Tiet. Gott ruft an Träg und befohl von an, erbarmen en gerechtigheid, en ze zullen zich immer op God verloten en voor hem luren. God is immer on tijd, over mensen ranen verab, oder ze blijven hingen. Dat betoelt zich, wanneer we voor God luren. De eeuwige farge in de 12e kapitel rede van hoe welhabend de Israëlieten in hun land weer geweest. God had aan een irdische zaken gezegend, aber sie wäre anabrechtig gewast und hat andere beschummelt. Und dort ist, worum sie wäre recht geworden. Dort wir nicht nur Gott sein gefallen. Gott hat an auch daran zu denken, wo er an die Propheten geschickt hat, an Trigno sich selbst zu bringen. Aber dort falsch wohl nicht harche und hielt an mit er auf Gottesdienst. Gott sagt nur, dass er an für ihre Sünde rechte Worte.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Brunmjuk, of Henry zo saam naam. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, op een funusteinrijk Mexico, in zijn 20 jaren. Om door in de Bibelschool mee te leren, wil hij spelen zich als van God hem een wat wezen wil en door wat anderen doet in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val hem dat zo op, dat God hem in Mexico tot een arbeid roepen deed, bij het centrum mee te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid, en zoals de tijd voor Jink, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret door woonden, door hadden ze dan nog ihre Kinder? En hij antwoordt dat ze steht.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk, of Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, op een vondelsteinrijk Mexico, in zijn 20 jaren, om door in de Bibelschool Maya te leren, wil hij spelen zich als van God aan eet wat wezen wil en door wat anderen doet in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val hem dat zo op, dat God hem in Mexico te een arbeid roepen deed, bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid, en zoals de tijd verging, heeft hij zich bevriet met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret door woonden, door hadden ze daar nog ihre Kinder? En hij antwoordt dat ze stet.